menstru menstru menstru menstru menstru oni ewurade na mo a menstru asempa fm 94.7 en wasugu so a utie chumedia ya tudin se otrini ni mpaiba emoten eye no ma bebre en wasugu so a utie midin de solomo jesi ajikun Nyankopon ja Nyankopon oba Nyankopon onkronkron kame hoden sanchre ne anwanwade atumediye ne ahodwiride ehye na semoden na otini ni mpaiba emode mpaiba fonso ewa ha Ewade nshira wo enen kwani dadi kan ya wuti ejumade atise Wonso so awutie na dani dan nyina awutie Ewade Yakopon enshira wonso so Jumade ya wasugu so awutie ye jumade bia yatudin se otrini ni mpaiba emoden eyem paibo den den jumade paibo emoden